0: Morgen. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Het gaat om een stijging van 26.600 werknemers. Aanleiding is vooral de toename door de hogere pensioenleeftijd. De stijging bij werknemers onder de 65 jaar lag in jaren niet zo laag. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Ons land nam nog geen beslissing over de twee Belgen aan boord van het Hanta-cruiseschip. De Risk Management Group van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar zonder resultaat. De twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort journaliste Demi van den Heden.
2: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
1: Mogelijk kiest ons land ervoor om de twee 6 weken thuis in quarantaine te houden. De Risk Management Group zit vandaag trouwens opnieuw samen. En de finales van de Europa League voetbal en de Conference League zijn bekend. Het Engelse Aston Villa neemt het in de finale van de Europa League op tegen het Duitse Freiburg. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0 nadat het de heenwedstrijd verloor met 1-0. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte het Franse Strasbourg met 0-1 en Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer en daarna frisser en wisselvallig.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
2: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En in de banken is er veel controle, maar crimineel proberen met net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
1: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Het aantal stijgt wel minder snel dan gedacht. Bij werknemers onder de 65 jaar was ze zelfs al jaren niet meer zo klein. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Ons land nam nog geen beslissing over de twee Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld. De Risk Management Group van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar zonder resultaat. De twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort journaliste Demi van den Heden.
3: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
1: Mogelijk kiest ons land ervoor om de twee 6 weken thuis in quarantaine te houden. De Risk Management Group zit vandaag trouwens opnieuw samen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden bij het aanvallen van een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hooggerechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige perioden, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.

0: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.
1: Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Klamotrock Festival Herenthout. Met de jeugd van tegenwoordig. Arsenal, Channel Zero, Dizzy Rascal, Triggerfinger, Amber Bros, Thousand Mods, Crack Ups en Captain Keizer. Dit najaar doen we op 20 november een zaalshow in Zaal Lux met Biscuit Park. Helaas ook uitverkocht. Klamotrock Festival. Volgend jaar bestaan we 30 jaar. Be there.
2: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
3: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
2: Dan is het beter dat u hoort...
3: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
2: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.

0: gefeliciteerd!
1: Jij bent samenjarig op deze 8e mei met de Vlaamse actrice Hilde de Baardemaker. Zij wordt vandaag 48. Enrique Iglesias is ook jarig. Spaanse zanger wordt er 51. En Philip Bailey, Amerikaanse zanger van Earth, Wind & Fire, maar daarna beter bekend geworden met het duetje samen met Phil Collins, Easy Lover. Hij wordt 75 vandaag. En dan gaan we even naar Nederland, vrienden. Want Ruben Nicolai, dat is een Nederlandse presentator die bekend geworden is door De Lama's, een improvisatieprogramma op de Nederlandse televisie. Ook graag gezien hier in Vlaanderen. Maar hij was ook tweede presentator bij Lego Masters, samen met Kurt Rogiers. Ruben Nicolai, die wordt vandaag 51.

0: Miles Smith en Stargazing bij Omroep Nederland op deze vrijdagmorgen. Er komt nog zo'n ster aan zometeen uit de 80s. Ja, eigenlijk ook de 90s. Dat is voor na het nieuws van 7:30.
1: Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
2: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En in de banken is er veel controle, maar criminelen proberen met het net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
1: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Het aantal stijgt wel minder snel dan gedacht. Bij werknemers onder de 65 jaar was ze zelfs al jaren niet meer zo klein. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Ons land nam nog geen beslissing over de twee Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld. De Risk Management Group van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar zonder resultaat. De twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort journaliste Demi van den Heden.
3: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
1: Mogelijk kiest ons land ervoor om de twee 6 weken thuis in quarantaine te houden. De Risk Management Group zit vandaag trouwens opnieuw samen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden bij het aanvallen van een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hooggerechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige perioden, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.

Summer en Undressed, beste vrienden. Goedemorgen. Ja, het lijkt wel of ik ergens verzeild geraakt ben op een boerderij. Er zitten nogal wat dieren. Blijkbaar ook een ezel. En dat is niet zomaar van.

Want het is vandaag Wereldezeldag. Ja, dat is een heel speciale dag die vandaag wordt gevierd. Om de bijdrage van de ezels aan de samenleving te eren. Hè. De ezel is al duizenden jaren een trouwe metgezel van de mens. Van bergdorpen tot woestijngebieden. Zijn kracht, uithoudingsvermogen en rustig karakter maakten hem tot een onvervangbare hulp in het dagelijkse leven van heel veel miljoenen mensen. Niet hier zo meteen, maar wel ergens verder weg. Maar het is juist door dat kalme, zachtaardige karakter dat de ezel vaak onderschat wordt. En soms erger nog, hij wordt uitgebuit op sommige plaatsen. Ik ben ooit op vakantie geweest naar Kreta. En vandaar met de boot een daguitstapje gedaan naar Santorini. Dat zijn die witte huisjes met blauwe daken. En dan kom je met de boot beneden aan, dan moet je met de kabellift omhoog. Dan kan je een hele dag daar rondkuieren in de winkeltjes en zo. En dan, als je dan terug naar de boot moet, naar beneden, dan kan dat met de ezels. Op de ezels. Via een soort trap ga je dan terug naar beneden. Wij hebben dat geweigerd en we zijn gewoon te voet naar beneden gegaan. Maar ik zag zo'n dikke Duitser op zo'n beestje kruipen. En ja, ik dacht dat overleeft hij niet. Maar wat eigenlijk minder bekend is, is dat de ezels ook worden ingezet in de cosmetica-industrie. Ezelinnenmerk wordt namelijk gebruikt in luxe verzorgingsproducten zoals zeep, crèmes en lotions. Het klinkt misschien wel onschuldig, maar de realiteit is dat deze melkproductie voor ezelinnen zeer belastend kan zijn. Ze worden namelijk herhaaldelijk drachtig gehouden om melk te blijven produceren en hun veulens die worden vaak vroegtijdig weggehaald. Voor dieren die zo gehecht zijn aan hun kleintjes en liever met rust gelaten worden, is dat geen goede zaak natuurlijk, hè, vrienden. Daarom vragen we vandaag respect voor de ezel. Hey!

3 minuten en een half zaten ze in je radio, de Pussycat Dolls. Op 18 september komen ze met een show naar de Afvalsdome in Antwerpen. In Amerika zitten ze met een probleem. Daar hebben ze namelijk last van de Blue Dot Fever. Beter vertaald blauwe bolletjeskoorts. En die hebben dan te maken met de zitjes die op de Ticketmaster beschikbaar blijven. Je kan dat zien, hè, hoeveel tickets dat er nog al verkocht zijn. En blijkbaar gaat het niet zo goed met de tournee van de Pussycat Dolls. Er zijn een heleboel concerten afgelast. Er is er maar eentje in Noord-Amerika die doorgaat. Niet alleen de Pussycat Dolls hebben er last van. Ook Meghan Trainor, die zou er problemen mee hebben. Post Malone. En zelfs Harry Styles raakt het niet aan de straatstenen verkocht. In Amsterdam zijn er nog altijd een heleboel kaartjes verkrijgbaar. De dure ticketprijzen die hebben er waarschijnlijk ook wel mee te maken. En dat is niet alleen voor de Amerikanen, ik denk voor de Europeanen ook. Vandaar dat er heel veel mensen bepaalde keuzes maken. En ja, dat kan ook niet voor iedereen goed zijn natuurlijk.

0: Econet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Econet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Econet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313.
1: Open deurdagen bij doe-het-zelfer Wim Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Met kortingen van 10% tot 20%. In onze toonzaal ruime presentatie van onder andere plafond- en wandbekleding, laminaatparket, verlichting en tuinhout. Promo superprijzen op steigerhout, verandaplaten, betonplex, OSB-platen en werkbladen eindreeks. Doe-het-zelfer Wim is gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Open deurdagen bij Doe-het-zelfer Wim. Industriepark Wolfstee 11 Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
2: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En in de banken is er veel controle, maar crimineel proberen dat net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
1: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Een duizendtal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging. Maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie van Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan 4 miljoen euro opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414 pleisters verkocht en dat is een record. Je hoort Vincent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
3: De middelen van de pleisteractie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor een lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een grotere focus op die gratis EHBO-opleidingen. Bij een andere afdeling gaat dat bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
1: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden met schoten op een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hoge Rechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen al onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige perioden, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. Daarna frisser en wisselvallig.

0: Never Gonna Give You Up. Geef het niet op. Je moet nog één dagje vroeten en dan kan je genieten van twee dagen rusten.
1: Goedemorgen. Let's go.
0: Laten we al meteen een beetje energie op je loslaten met Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longines Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
2: Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Klamotrock Festival Herenthout. Met de jeugd van tegenwoordig. Arsenal, Channel Zero, Dizzy Rascal, Triggerfinger, Amber Bros, Thousand Mods, Crackups en Captain Kaiser. Dit najaar doen we op 20 november een zaalshow in Zaal Lux met Biscuit Park. Helaas ook uitverkocht. Klamotrock Festival. Volgend jaar bestaan we 30 jaar. Be there.
3: Bewaar doe je inspiratie op voor je tuin en terras. Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.

Bijna 8:20, vrienden. Goedemorgen. Vanavond is het de première van het muzikale massaspectakel Gela Mania. Nummer 5 is dat, hè? Lely van het Licht. Het gaat allemaal door op het plein voor het stadhuis van Geel in een gigantisch grote tent. Een prachtig decor. En maar liefst 400 acteurs, dansers en figuranten zullen het beste van zichzelf gaan geven. Totaal spektakel is toe aan zijn 5e editie en krijgt telkens een wat andere invulling. Hè, maar belicht steeds het verhaal op van de patroonheilige Dimpna. Er zijn nog altijd kaartjes voor de voorstellingen die er nog aankomen. En die kan je verkrijgen op visit-geel.be. Ik ben een beetje vereerd, want ik kan vanavond naar de première gaan. Ik laat het je weten of het de moeite is, maar ik ben er nu al zeker van dat het prachtig zal zijn.

0: Don't dream it's over. Het is nog niet over, vrienden. We moeten nog een half uurtje gaan. Ja. Ik heb straks ook nog muziek van Mary J. Blige. Zometeen Ed Sheeran. Maar nu eerst het nieuws van 8:30.
1: Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
2: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En in de banken is er veel controle, maar crimineel proberen dat net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
1: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Een duizendtal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging. Maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie van Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan 4 miljoen euro opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414 pleisters verkocht en dat is een record. Je hoort Vincent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
3: De middelen van de pleisteractie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een grotere focus op die gratis EHBO-opleidingen. Bij een andere afdeling gaat dat bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
1: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden met schoten op een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hoge Rechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen al onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. Daarna frisser en wisselvallig.

0: Hela, hela, suddenly last summer. Het moet nog beginnen, hè? Nog een tip voor dit weekend. Voor morgen en overmorgen is dat Herentals à la carte. Dat is een culinaire ontdekkingstocht door het centrum van Herentals. Nu zaterdag en zondag. Je wandelt er langs verschillende horecazaken en geniet onderweg van een aperitief, een voor, hoofdgerecht en dessert. Dat wordt smullen. Je kan kiezen tussen twee routes. De eerste route is een streekbierroute en route 2 is een wijnroute. Het gaat allemaal door in het centrum van Herentals. En er zijn nog kaartjes voor verkrijgbaar. Ja, inderdaad. En dan moet je even naar de website gaan. www.xn-herentalsalacarte.com. En je vindt de link nog even terug op onze website. Dat is misschien gemakkelijker, kan je op klikken, kom je rechtstreeks op die pagina terecht. Even kijken op omroepnederland.be in de kalender.
1: Goedemorgen.
0: Ja.
1: Hij is al wakker.
0: 20 voor 9.

Someone new. Nee, niks nieuw onder de zon. Zometeen na 9 heel veel muziek op jouw ritme en het regionale nieuws. En vanmiddag aan de lunch met Mark. En vanavond de spits in met Glenn. En wat mij betreft, we spreken elkaar maandag weer om 7 uur voor een usual morning show hier bij Omroep Nederland. Ik wens je nu al een heel fijn weekend.

Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je.

0: platen en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Opendeurdagen bij Doe Het Zelf Verwimp, Industriepark, Wolfstee 11, Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.be.
1: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat, wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.be.

0: Schoollaptops dreigen fors duurder te worden, dat schrijft het Nieuwsblad. Die prijsstijging komt door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Onderwijsminister Demir stelde voor zo'n laptop een referentieprijs van €575 op, maar daar gaan de huidige prijzen dus al over. De grootste verdelers roepen scholen daarom op om zo snel mogelijk hun bestelling te plaatsen, omdat de prijzen enkel nog verder zullen stijgen. 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs wil halen, doet dat met een automatische versnellingsbak en mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOKA dat de examencentra coördineert. Dirk Snauwaert.
1: Omdat er op de markt steeds meer wagens met automatische versnellingsbakken worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatisch voertuig hebben.
0: Rijlessen voor automatisch schakelen duren ook minder lang, dus je kan wel sneller je rijbewijs halen. Een 1000-tal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging. Maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie van Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan €4 miljoen opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414.000 pleisters verkocht en dat is een record. Je hoort Vincent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
2: De middelen van de pleisteractie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een grotere focus op die gratis EHBO-opleidingen. Bij een andere afdeling gaat dat bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
0: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. En de temperatuur van het zeewater lag afgelopen maand opvallend hoog, wereldwijd op zo'n 21 graden. Dat meldt de klimaatdienst Copernicus. Enkel in april 2024 was het zeewater nog warmer. Aanleiding voor het warme zeewater is het natuurfenomeen El Niño dat eraan zit te komen. Wetenschappers vermoeden dat er daardoor ook de komende maanden nog hoge temperaturen, extreme droogte en soms hevige regen kunnen volgen. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
2: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
3: Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Klamotrock Festival Herenthout. Met de jeugd van tegenwoordig. Arsenal, Channel Zero, Dizzy Rascal, Triggerfinger, Amber Bros, Thousand Mods, Crack Ups en Captain Kaiser. Dit najaar doen we op 20 november een zaalshow in Zaal Lux met Biscuit Park. Helaas ook uitverkocht. Klamotrock Festival. Volgend jaar bestaan we 30 jaar. Be there.
4: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabiliseercentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: Bij graafwerken voor een nieuwe regenwaterput aan de Sint-Bavokerk in Noorderwijk bij Herentals zijn menselijke beenderen ontdekt. Het agentschap Onroerend Erfgoed onderzoekt nu de archeologische waarde van de vondst. Omdat vroeger parochianen rond de kerk werden begraven en er nog altijd een kerkhof ligt, is deze vondst volgens de stad niet uitzonderlijk. De werken zijn voorlopig stilgelegd, maar de dakrestauratie loopt door. Een 27-jarige man uit Nijlen heeft een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar gekregen, omdat hij met een bijl verschillende verkoopautomaten van Spar Verwimp heeft vernield en er producten uitstal. Dit gebeurde in februari. Buurtbewoners schakelden de politie in. De man reageerde agressief bij zijn arrestatie en bleek ook betrokken bij een winkeldiefstal. Hij krijgt verplichte begeleiding en een verbod op alcohol en drugs. In Herentals werd woensdagochtend de nieuwe Agora Culinaire Expendable trailer voorgesteld. Sterrenchef Wout Bru en chef Cedric Goris van Atelier C gaven er een eerste kookdemo in de mobiele luxe trailer. Het voertuig komt van horeca-groothandel Agora Culinaire en kan uitklappen tot een professionele keuken met VIP-lounge, bar en dakterras. Bedrijven kunnen de trailer huren als exclusieve eventruimte. Transportpionier Frans Hendricks uit Heist op den Berg is overleden op 93-jarige leeftijd. In 1956 richtte hij Transport Hendricks op, dat vandaag zo'n 120 voertuigen en een groot magazijnennetwerk telt. Begin april vierde hij nog het 70-jarig bestaan van het bedrijf. Hendricks overleed zondag vredig in zijn slaap. De afscheidsviering is zaterdag in de kerk van Wiekevorstdorp. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
2: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: Econet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Econet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Deconet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313.
1: Open deurdagen bij doe-het-zelfer Wim Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Met kortingen van 10% tot 20%. In onze toonzaal ruime presentatie van onder andere plafond- en wandbekleding, laminaatparket, verlichting en tuinhout. Promo superprijzen op steigerhout, verandaplaten, betonplex, OSB-platen en werkbladen eindreeks. Doe-het-zelfer Wim is gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Open deurdagen bij Doe-het-zelfer Wim, Industriepark Wolfstee 11, Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Een dodelijke steekpartij op het Kiel in Antwerpen vannacht. Daarbij is een man van 30 overleden. Een andere man van 23 raakte gewond. Dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Politie en parket onderzoeken dat nog. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. Schoollaptops dreigen fors duurder te worden, dat schrijft het Nieuwsblad. Die prijsstijging komt door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Onderwijsminister Demir stelde voor zo'n laptop een referentieprijs van €575 op, maar daar gaan de huidige prijzen dus al over. De grootste verdelers roepen scholen daarom op om zo snel mogelijk hun bestelling te plaatsen, omdat de prijzen enkel nog verder zullen stijgen. 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs wil halen, doet dat met een automatische versnellingsbak en mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOCA dat de examencentra coördineert. Dirk Snauwaert.
2: Omdat er op de markt steeds meer wagens met automatische versnellingsbakken worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatisch voertuig hebben.
1: Rijlessen voor automatisch schakelen duren ook minder lang, dus je kan wel sneller je rijbewijs halen. Er zijn opklaringen, maxima tot 20 graden. Morgen zonnig en warm. Lokaal kan het 23 graden worden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien. Mogelijk ook onweer bij 20 graden. Volgende week een pak frisser en wisselvallig.

0: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.
1: Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Klamotrock Festival Herenthout. Met de jeugd van tegenwoordig. Arsenal, Channel Zero, Dizzy Rascal, Triggerfinger, Amber Bros, Thousand Mods, Crackups en Captain Geyser. Dit najaar doen we op 20 november een zaalshow in Zaal Lux met Biscuit Park. Helaas ook uitverkocht. Klamotrock Festival. Volgend jaar bestaan we 30 jaar. Be there.
2: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
3: Eén station. Nederland. 107.4 en 107.7 FM.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat. Wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.be.
2: Open deurdagen bij Doe Het Zelf Wimp Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Met kortingen van 10% tot 20%. In onze toonzaal ruime presentatie van onder andere plafond- en wandbekleding, laminaatparket, verlichting en tuinhout. Promo superprijzen op steigerhout, verandaplaten, betonpleks, OSB-platen en werkbladen eindreeks. Doe Het Zelf Wimp is gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Open deurdagen bij Doe Het Zelf Wimp. Industriepark Wolfstee 11, Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.be.
3: Omroep Nederland. I'm gonna get tough.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Een dodelijke steekpartij op het Kiel in Antwerpen vannacht. Daarbij is een man van 30 overleden. Een andere man van 23 raakte gewond. Dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket vorderde een onderzoeksrechter voor roofmoord, zegt Christophe Aerts.
2: Roofmoord heeft ermee te maken dat de gsm's van slachtoffers gestolen zouden zijn. We kijken dus enerzijds naar een verhoor van het tweede slachtoffer, anderzijds ook naar de camerabeelden, maar dit is ook nog niet zo lang in het onderzoek dat we zitten. Camerabeelden worden geanalyseerd en er wordt door de mensen van FGP Antwerpen gezocht naar een mogelijk verdachte.
1: Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Ons land moet over 10 jaar het meest toegankelijke land van Europa worden. Want personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten. Zo zijn er nu nog altijd plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan, zegt bevoegd minister Rob Beenders.
3: We zijn vandaag geen goed land als het gaat over toegankelijkheid. We bengelen onderaan het lijstje. Vandaag de dag moet je bijvoorbeeld een reservatie doen bij het station als je in een rolstoel zit om de trein te kunnen nemen. Dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Of we zien bijvoorbeeld straten, pleinen, publieke gebouwen die gewoon niet toegankelijk zijn.
1: Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht. Amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. En de Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet. Dat bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie. De vrouw kwam in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Maar ze testte dus negatief. 2 Britse burgers testten intussen wel positief. En mogelijk is ook nog een derde Brit besmet. In totaal zijn er nu 7 besmettingen. 3 personen kwamen om. Er zijn opklaringen en maxima tot 20 graden vandaag. Morgen zonnig en warm.

Lokaal kan het 23 graden worden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien. Mogelijk ook onweer bij 20 graden. Volgende week een pak frisser en wisselvallig.

0: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.
1: Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Klamotrock Festival Herenthout. Met de jeugd van tegenwoordig. Arsenal, Channel Zero, Dizzy Rascal, Triggerfinger, Amber Bros, Thousand Mods, Crackups en Captain Geyser. Dit najaar doen we op 20 november een zaalshow in Zaal Lux met Biscuit Park. Helaas ook uitverkocht. Klamotrock Festival. Volgend jaar bestaan we 30 jaar. Be there.
2: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
3: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
2: Dan is het beter dat u hoort...
3: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
2: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Nederland. Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
2: In Olen zijn in de buurt van het kanaal verhoogde concentraties van metalen in de lucht vastgesteld. Metingen door Orubis en Umicore uit 2024 en 2025 tonen aan dat arsen boven de Europese streefwaarde zit. Volgens het departement Zorg zijn er geen extra gezondheidsrisico's vastgesteld. Vlaamse Milieumaatschappij voert bijkomende metingen uit. Tegen 2030 moet voldaan zijn aan de Europese normen. 5 Nederland-besturen starten het project Burgerhelpers in Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. Daarmee willen de besturen inwoners beter betrekken bij nood- en crisissituaties, want snelle hulp is door klimaatverandering niet altijd mogelijk. Burgerhelpers zijn vrijwilligers met EHBO-opleiding en kunnen bijstaan met logistiek en opvang. In het najaar volgen infoavonden voor geïnteresseerden. 4 verdachten zijn aangehouden voor het dumpen van drugsafval in Lille. Begin maart werd op de E34-4 een vrachtwagen met chemisch afval gecontroleerd, waarna de bestuurder vluchtte. In onder meer Antwerpen, Herenthout, Hoogstraten en Wilrijk werden 4 Nederlanders en een Belg tussen 21 en 69 jaar opgepakt. De raadkamer beslist vrijdag over hun aanhouding. Het onderzoek loopt verder. Lille is opnieuw getroffen door wangedrag. In Gierle sloegen onbekende spiegels kapot in de openbare toiletten aan de Schuur. Die moesten vorig jaar al insluiten door herhaald wangedrag. Op de kinderbegraafplaats werden keramische bloemen van graven gehaald. De gemeente vraagt bewoners verdachte situaties te melden bij de politie via de Mijn Lille-app of de gemeentelijke site. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
1: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Deconet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Deconet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Deconet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker. En hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De politie is massaal aanwezig. Er zijn ook helikopters ter plaatse. Mogelijk handelt de man niet alleen. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Lever van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
2: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
1: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. Ons land moet over 10 jaar het meest toegankelijke land van Europa worden. Want personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten. Zo zijn er nu nog altijd plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan, zegt bevoegd minister Rob Beenders.
3: We zijn vandaag geen goed land als het gaat over toegankelijkheid. We bengelen onderaan het lijstje. Vandaag de dag moet je bijvoorbeeld een reservatie doen bij het station als je in een rolstoel zit om de trein te kunnen nemen. Dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Of we zien bijvoorbeeld straten, pleinen, publieke gebouwen die gewoon niet toegankelijk zijn.
1: Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht. Amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour, dat is de partij van premier Keir Starmer, fors. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen, maar de volledige resultaten zijn er nog niet. En over een uurtje start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlamink blikt vooruit.
4: De top

0: Favoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaerts.
1: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.
2: Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Klamotrock Festival Herenthout. Met de jeugd van tegenwoordig. Arsenal, Channel Zero, Dizzy Rascal, Triggerfinger, Amber Bros, Thousand Mods, Crackups en Captain Kaiser. Dit najaar doen we op 20 november een zaalshow in zaal Luc.

Rustige vrijdagmiddag. Geniet van de muziek van Omroep Nederland. Wat je ook aan het doen bent, zet hem een streepje luider. Straks met Teddy Swims, Bad Dreams. Ik heb een oude top 10 hit van Tears for Fears. Ik heb deze band, Amerikaanse band Poison, Glitter and Glamour. Every rose has

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat. Wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.be.
2: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

kerktoren in Herenthout. Die kerktoren wordt volop gerestaureerd en de antenne moet een betere ontvangst voor gebruikers van mobiel internet garanderen. De antenne mag wel geen hinder op het zicht van de toren geven.

0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker. En hij zou zich nu in de kluis...

0: van de bank bevinden. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
1: Wij zagen het ene naar het andere politiebusje passeren, zelfs brandweer voorbijgekomen, zelfs ambulance. Dan hoorde je in één keer van het is een bankoverval en zijn wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast, want je weet niet wat er gaat uitkomen, snap je?
0: Volgens de politie zijn er meerdere daders en meerdere gijzelaars aanwezig in de bank. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Over een half uur legt het personeel van de autokeuringen het werk neer. Uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Elke Gelens van de Christelijke Vakbond.
2: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En ongetwijfeld zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
0: Om 2:30 gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Levee van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
3: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
0: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour fors. Dat is de partij van premier Keir Starmer. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. De volledige resultaten zijn er nog niet. En rond deze tijd start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
4: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaerts.
0: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
2: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabiliseercentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.nl.

Tinnit van Lionel Richie, samen met de Commodores, de Night Shift. Ik heb Sade, ze scoorden de hits in de 80s. When Am I Gonna Make a Living? En uit diezelfde 80s, Cock Robin. En deze van Freddie and the Boys. Dit is Queen bij Nederland. You Don't Fool Me.

in de stad hier. Herentals à la carte. Dat is een culinaire ontdekkingstocht door het centrum van Herentals. Ik ga morgen door en overmorgen. Je kan kiezen tussen twee routes. De streekbierroute of de wijnroute. Start in het centrum van Herentals. Morgen dus. En zondag.

0: Econet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Econet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Econet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313.
1: Open deurdagen bij Doe-het-zelfer Wim Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Met kortingen van 10% tot 20%. In onze toonzaal ruime presentatie van onder andere plafond- en wandbekleding, labinaatparket, verlichting en tuinhout. Promo superprijzen op steigerhout, verandaplaten, betonplex, OSB-platen en werkbladen eindreeks. Doe-het-zelfer Wim is gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Opendeurdagen bij Doe-het-zelfer Wim, Industriepark Wolfstee 11, Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De gijzeling in de Volksbank in de stad Sinzig in het westen van Duitsland is al sinds 9 uur vanmorgen bezig. De politie heeft het hele gebouw omsingeld en ook een onderhandelingsteam is ter plaatse. Of er contact is met de gijzelnemers is niet duidelijk. Er zouden ook meerdere gijzelaars in het gebouw zitten. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
2: Wij zagen het ene na het andere politiebusje passeren, zelfs brandweer voorbijgekomen, zelfs ambulance. Dan hoort je in één keer van het is een bankoverval en zijn wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast, van je weet niet wat er gaat uitkomen, snap je?
1: De daders sloegen toe tijdens een geldtransport. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Op dit moment wordt er gestaakt in de autokeuringscentra. Het personeel legt het werk neer uit protest tegen de hervormingen van

0: Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Elke Geelens van de Christelijke Vakbond.
1: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En ongetwijfeld zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
0: Over een half uur gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. En in ons voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op sociale media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club maar liefst 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Zaterdag coacht Taquin zijn laatste match van het seizoen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.

0: ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.
1: Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Klamotrock Festival Herenthout. Met de jeugd van tegenwoordig. Arsenal, Channel Zero, Dizzy Rascal, Triggerfinger, Amber Bros, Thousand Mods, Crackups en Captain Geyser. Dit najaar doen we op 20 november een zaalshow in Zaal Lux met Biscuit Park. Helaas ook uitverkocht. Klamotrock Festival.
2: Volgend jaar bestaan we 30 jaar. Be there.
3: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: In Olen zijn in de buurt van het kanaal verhoogde concentraties van metalen in de lucht vastgesteld. Metingen door Orubis en Umicore uit 2024 en 2025 tonen aan dat arseen boven de Europese streefwaarde zit. Volgens het departement Zorg zijn er geen extra gezondheidsrisico's vastgesteld. Vlaamse Milieumaatschappij voert bijkomende metingen uit. Tegen 2030 moet voldaan zijn aan de Europese normen. 5 Nederlandbesturen starten het project Burgerhelpers in Grobbedonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. Daarmee willen de besturen inwoners beter betrekken bij nood- en crisissituaties, want snelle hulp is door klimaatverandering niet altijd mogelijk. Burgerhelpers zijn vrijwilligers met EHBO-opleiding en kunnen bijstaan met logistiek en opvang. In het najaar volgen infoavonden voor geïnteresseerden. 4 verdachten zijn aangehouden voor het dumpen van drugsafval in Lille. Begin maart werd op de E34-4 een vrachtwagen met chemisch afval gecontroleerd, waarna de bestuurder vluchtte. In onder meer Antwerpen, Herenthout, Hoogstraten en Wilrijk werden 4 Nederlanders en een Belg tussen 21 en 69 jaar opgepakt. De Raadkamer beslist vrijdag over hun aanhouding. Het onderzoek loopt verder. Lille is opnieuw getroffen door wangedrag. In Gierle sloegen onbekende spiegels kapot in de openbare toiletten aan de Schuur. Die moesten vorig jaar al insluiten door herhaald wangedrag. Op de kinderbegraafplaats werden keramische bloemen van graven gehaald. De gemeente vraagt bewoners verdachte situaties te melden bij de politie via de Mijn Lille-app of de gemeentelijke site. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
0: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat. Wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.nl.
2: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: Goedemiddag.
1: Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be.
0: Nederland.
2: Brussels Airport maakte vorig jaar een recordomzet van 828 miljoen euro. Dat is zo'n 6% meer dan in 2024. Dat heeft de luchthaven bekendgemaakt op een persconferentie. CEO Arnaud Fest spreekt van een jaar van groei, ondanks heel wat problemen.
3: Al die stakingen in ons land zijn natuurlijk moeilijk voor de passagiers, maar ook heel moeilijk om het uit te leggen aan de buitenlandse luchtvaartmaatschappijen. 7 actiedagen vorig jaar, nog een tweede dit jaar. Moeten we het voor bijvoorbeeld een lange afstandvlucht, die gewoon afschaffen. Dat is niet gemakkelijk. Dat is super kostelijk voor die luchtvaartmaatschappij en voor de gemeenschap in het algemeen.
2: De aandeelhouders krijgen voor het eerst in 7 jaar ook een deel van de winst uitgekeerd. De voedselprijzen staan wereldwijd op het hoogste peil in 3 jaar tijd. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. In april werd voeding nog 1,6% duurder dan in maart. De prijsstijging komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Door het conflict loopt de levering van heel wat grondstoffen vertraging op, zoals diesel of meststoffen voor landbouwers. En in ons voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op sociale media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club maar liefst 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Deze namiddag is het bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
2: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
3: Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Klamotrock Festival Herenthout. Met de jeugd van tegenwoordig. Arsenal, Channel Zero, Dizzy Rascal, Triggerfinger, Amber Bros, Thousand Mods, Crack Ups en Captain Geyser. Dit najaar doen we op 20 november een zaalshow in Zaal Lux met Biscuit Park. Helaas ook uitverkocht. Klamotrock Festival. Volgend jaar bestaan we 30 jaar. Be there.
4: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabiliseercentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

Deconet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Deconet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Deconet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313. Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: In Duitsland, in het stadje Sinzig, is de politie binnengevallen in de bank waar al sinds vanochtend een gijzeling aan de gang is. De agenten vonden twee gijzelaars die in een kamer opgesloten zaten. Zij zouden ongedeerd zijn. Van de daders is er geen spoor. Mogelijk zijn ze ontsnapt. De politie omsingelde nochtans wel het hele gebouw. Meer details geeft de politie voorlopig niet. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt woordvoerder Julian Burnham.
2: We hebben ons de afgelopen twee weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
1: In Frankrijk worden de nationale eindexamens een pak moeilijker. Dat heeft de Franse overheid beslist. Ze zullen ook strenger verbeterd worden. Zo zullen er meer punten afgetrokken worden voor spellingsfouten. De maatregel komt er omdat Franse leerlingen internationaal slechter scoren. In Frankrijk moeten de leerlingen in het zesde middelbaar een nationaal examen afleggen om af te studeren. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.

0: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.
1: Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Klamotrock Festival Herenthout. Met de jeugd van tegenwoordig. Arsenal, Channel Zero, Dizzy Rascal, Triggerfinger, Amber Bros, Thousand Mods, Crackups en Captain Kaiser. Dit najaar doen we op 20 november een zaalshow in Zaal Lux met Biscuit Park. Helaas ook uitverkocht. Klamotrock Festival. Volgend jaar bestaan we 30 jaar. Be there.
2: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.

In de 70s, toen maakte de wereld kennis met de Amerikaanse band Heart. Het waren de zusjes Ann en Nancy Wilson die de vocals voor hun rekening namen. En de jaren die daarop volgden hebben ze ontzettend veel hits gescoord. De meest bekende, dat was Alone. Die hoor je zo meteen na deze van TLC. We gaan terug naar

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat. Wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.be.
2: Open deurdagen bij Doe-het-zelf Wimp Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Met kortingen van 10% tot 20%. In onze toonzaal ruime presentatie van onder andere plafond- en wandbekleding, laminaatparket, verlichting en tuinhout. Promo superprijzen op steigerhout, verandaplaten, betonplex, OSB-platen en werkbladen eindreeks. Doe-het-zelf Wimp is gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Open deurdagen bij Doe-het-zelf Wimp. Industriepark Wolfstee 11, Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.be.

Bruce Springsteen. Die man heeft al meerdere keren de weide van Werchter in vuur en vlam gezet. Laatste keer was trouwens in 2023. Dit is er nog een keer met Brilliant Disguise bij Nederland.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Volksgezondheid laat weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta cruiseschip zitten. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. Je hoort Annelies Wijnand van de FOD Volksgezondheid.
2: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij een goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis. En daar zullen zij wel nauw opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
1: De Belgen stellen het voorlopig goed. Ze worden dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. Een school uit Antwerpen haalt de leeslijst voor het tweede middelbaar offline. In een van de boeken staan expliciete pornografische tekeningen. Een ouder klaagde daarover bij de school. Het boek stond al 3 jaar op de lijst. De directie zegt dat ze niet op de hoogte was van de inhoud. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt woordvoerder Julian Burnham.
3: We hebben ons de afgelopen 2 weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
1: In Duitsland, in het stadje Sinzig, is de gijzeling in een bank voorbij, maar de daders zijn ontsnapt. De politie viel de bank vanmiddag binnen. De agenten vonden 2 gijzelaars die hier opgesloten waren. Zij zijn ongedeerd. Hoe de daders zijn kunnen ontsnappen is niet duidelijk. De politie had het gebouw sinds vanmorgen omsingeld. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Het leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen. En Jasper Stuyven trok de sprint aan voor Magnier.
4: Perfect begin, denk ik. Hè? Ja, leuk. En ook van genieten. We hebben echt allemaal een duit in de taxi gedaan. En het was super van iedereen.

Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maxima tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. En begin volgende week wordt het frisser en wisselvallig.

rehab of niet, het heeft helaas allemaal niet mogen baten voor deze juffrouw. Ze stierf op 27-jarige leeftijd in 2011 aan de gevolgen van een alcoholvergiftiging.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
2: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
3: Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Klamotrock Festival Herenthout. Met de jeugd van tegenwoordig. Arsenal, Channel Zero, Dizzy Rascal, Triggerfinger, Amber Bros, Thousand Mods, Crackups en Captain Kaiser. Dit najaar doen we op 20 november een zaalshow in Zaal Lux met Biscuit Park. Helaas ook uitverkocht. Klamotrock Festival. Volgend jaar bestaan we 30 jaar. Be there.
4: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: In Olen zijn in de buurt van het kanaal verhoogde concentraties van metalen in de lucht vastgesteld. Metingen door Orubis en Umicore uit 2024 en 2025 tonen aan dat arseen boven de Europese streefwaarde zit. Volgens het departement Zorg zijn er geen extra gezondheidsrisico's vastgesteld. Vlaamse Milieumaatschappij voert bijkomende metingen uit. Tegen 2030 moet voldaan zijn aan de Europese normen. 5 Nederland-besturen starten het project Burgerhelpers in Grobbedonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. Daarmee willen de besturen inwoners beter betrekken bij nood- en crisissituaties, want snelle hulp is door klimaatverandering niet altijd mogelijk. Burgerhelpers zijn vrijwilligers met EHBO-opleiding en kunnen bijstaan met logistiek en opvang. In het najaar volgen infoavonden voor geïnteresseerden. 4 verdachten zijn aangehouden voor het dumpen van drugsafval in Lille. Begin maart werd op de E34-4 een vrachtwagen met chemisch afval gecontroleerd, waarna de bestuurder vluchtte. In onder meer Antwerpen, Herenthout, Hoogstraten en Wilrijk werden 4 Nederlanders en een Belg tussen 21 en 69 jaar opgepakt. De Raadkamer beslist vrijdag over hun aanhouding. Het onderzoek loopt verder. Lille is opnieuw getroffen door wangedrag. In Gierle sloegen onbekende spiegels kapot in de openbare toiletten aan de Schuur. Die moesten vorig jaar al insluiten door herhaald wangedrag. Op de kinderbegraafplaats werden keramische bloemen van graven gehaald. De gemeente vraagt bewoners verdachte situaties te melden bij de politie via de Mijn Lille-app of de gemeentelijke site. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
0: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

Herbeleef jouw jeugd, dag na dag, 24 op 7. Zoek niet verder, hier bij ons kan het. Wij zijn Omroep Nederland. Je vindt ons trouwens terug in de Zuiderkempen op 107.4 in Herenthout. En we zenden uit vanuit Herentals op 107.7. Muziek onderweg van Summer, ook Mr. Elton John. En nu deze van Icehouse.

Deconet Computers is uw specialist in de verkoop en service naverkoop voor computers, smartphones, tablets en alle randapparatuur. Tevens bieden wij u alle producten en diensten op maat van zelfstandigen en KMO's. Deconet Computers is geopend van maandag tot en met zaterdag. Maar online shoppen kan op elk moment via onze website deconet.be. Deconet Computers is gelegen op 2 minuten van afrit 24 Geel Oost op de E313. Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Volksgezondheid laat weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta cruiseschip zitten. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. Je hoort Annelies Wijnand van de FOD Volksgezondheid.
2: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij een goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis. En daar zullen zij wel nauw opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
1: De Belgen stellen het voorlopig goed, wordt dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overvlogen.

0: gehad per maand. Al gaat dat hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
1: Dat controleert de hele dag op tickets. De conducteurs vrezen trouwens ook voor meer agressie op de trein. In de provincie Oost-Vlaanderen was er deze namiddag een grote stroomstoring. 15.000 gezinnen in de omgeving van Wetteren zaten daardoor anderhalf uur zonder stroom. Intussen is de storing wel voorbij. Je hoort David Callens van Fluvius.
2: Om 3:40 deze namiddag was er een onderbreking op het hoogspanningsnet van Elia. Dat is het net dat ook ons net van Fluvius voedt. Er was een probleem met de kabels.
1: De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en ook de straat van Hormuz moet weer opengaan. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week is het frisser en wisselvallig.

0: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.
1: Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Klamotrock Festival, Herenthout. Met de jeugd van tegenwoordig. Arsenal, Channel Zero, Dizzy Rascal, Triggerfinger, Amber Bros, Thousand Mods, Crackups en Captain Kaiser. Dit najaar doen we op 20 november een zaalshow in Zaal Lux met Biscuit Park. Helaas ook uitverkocht. Klamotrock Festival. Volgend jaar bestaan we 30 jaar. Be there.
2: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.
2: Open deurdagen bij doe-het-zelfer Wim Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Met kortingen van 10% tot 20%. In onze toonzaal ruime presentatie van onder andere plafond- en wandbekleding, laminaatparket, verlichting en tuinhout. Promo superprijzen op steigerhout, verandaplaten, betonplex, OSB-platen en werkbladen eindreeks. Doe-het-zelfer Wim is gespecialiseerd in het verzagen, frezen en afwerken van meubelplaten en werkbladen. Spring binnen tijdens onze opendeurdagen en geniet van een gratis drankje, hapje en een attentie voor elke bezoeker. Voor de kids is er een kinderattractie. Open deurdagen bij Doe-het-zelfer Wim. Industriepark Wolfstee 11, Herentals. Op zaterdag 9, zondag 10 en maandag 11 mei. Kijk ook op verwimp.nl.

0: Leiders vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan, zegt HLN-journalist Sven Ponsaerts.
1: Per ticket dat ze nu op de trein verkopen, krijgen ze immers een commissie van 1 tot 3,5 euro bruto is dat. Ik sprak een treinbegeleider die het over een verlies van zo'n 100 tot wel 600 euro netto had per maand. Al gaat dat hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
0: Dat controleert de hele dag op tickets. Treinbegeleiders vrezen ook voor meer agressie op de trein. De man die afgelopen weekend in Middelkerken crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21. Hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. En ook de straat van Hormuz moet weer opengaan. In Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van kerncentrale Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel en de brandweer is massaal ter plaatse, maar het blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Lotte Kopecky is haar leiderstrui in de Vuelta kwijt. Die blijft wel in de ploeg en gaat naar de Nederlandse Anna van der Breggen. Zij was de snelste vandaag in een zware bergrit. De Spaanse Paula Blasi werd 2e op 8 seconden. De Franse Marion Brunel 3e op een halve minuut. Kopecky verloor meer dan 10 minuten. Ze blijft wel leider in het puntenklassement. In Myanmar in Zuidoost-Azië is een robijn van maar liefst 11.000 karaat gevonden. Dat melden de staatsmedia. Het gaat volgens de regering om een uitzonderlijk groot en zeldzaam exemplaar. De steen heeft een roodpaarse kleur met gele tinten. Hoeveel hij waard is, zegt de regering niet. Robijnen behoren tot de duurste stenen ter wereld en kunnen miljoenen euro waard zijn. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maxima tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week frisser en wisselvallig.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.

0: Al 30 jaar lang maakt Liesbeths Reiscenter dromen waar. Van zonvakanties, verborgen pareltjes tot rondreizen op maat, wij zorgen voor persoonlijk advies, kwaliteit en echte reisinspiratie. 30 jaar met duizenden tevreden reizigers en ontelbare herinneringen later staan wij nog elke dag voor je klaar. In 2026 vieren we dit jubileum samen met jou en maak je kans op talrijke feestprijzen. Kom langs of bezoek onze website en boek vandaag nog jouw volgende droomreis. Liesbeths Reiscenter. Jouw reis begint hier. Molenstraat 10, Herenthout. Bel 014 51 83 89 en kijk op reiscenter.nl.
1: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. SunEco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Over een uur gaat de Zelzate-tunnel op de E34 dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Je hoort chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
2: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatebrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
1: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. De man die afgelopen weekend in Middelkerke crashte met een busje met transmigranten, blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21. Hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. En in Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van kerncentrale Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Goedenavond. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
2: Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigde Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. Volgens Trump gaan beide landen daarmee akkoord. Ze hebben dat zelf wel nog niet bevestigd. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt het vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Volgens Trump is er ook een gevangenenruil afgesproken en gaan de vredesgesprekken tussen beide landen door. Het cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. U hoort journalist Quinten Evens.
3: Dan gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal. En daar worden ze dan met busjes opgevangen. En dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd. En de 2 Belgen, die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
2: Bij aankomst in ons land krijgen ze medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigt de Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. En Rusland en Oekraïne bevestigen het nieuws. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt het vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Rusland en Oekraïne gaan ook elk 1000 gevangenen ruilen. En volgens Trump gaan de vredesgesprekken tussen beide landen verder. Het cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Je hoort journalist Quinten Evens.
2: Dan gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal. En daar worden ze dan met busjes opgevangen. En dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd. En de 2 Belgen, die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
1: Bij aankomst in ons land krijgen ze een medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op de E34 Knokke-Antwerpen is de Zelzate-tunnel dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Je hoort chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
3: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatebrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en

net voor de start van het nieuwe seizoen. Van Loo zit bij New York Liberty meteen ook in de selectie voor de openingswedstrijd morgen. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.

0: avond. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Op het Kiel in Antwerpen zijn zo'n 1000 mensen op straat gekomen. In de straat waar afgelopen nacht een man van 30 werd doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken. En dat zorgde voor veel onrust op straat. Je hoort de Wouter Bruins van de politie.
2: Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. De politie is bekogeld. De bemiddelingsteams zijn ter plaatse om de gemoederen te bedaren. Een uurtje later lijkt de rust wel wat teruggekeerd. Maar je voelt wel dat de sfeer wel grimmig is. Maar de betrokkenen is ondertussen gearresteerd. Dus wij hopen dat iedereen ook snel opnieuw naar huis keert.
1: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties. Want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Bergen werkte mee aan het onderzoek.
3: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat uw orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn. Dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren, waardoor uiteindelijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
1: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laat.

0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Op het Kiel in Antwerpen is de rust intussen teruggekeerd nadat zo'n 1000 mensen daar op straat kwamen. In diezelfde straat werd vorige nacht een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken. En dat zorgde voor veel onrust. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten, is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
1: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties, want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Berge werkte mee aan het onderzoek.
3: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat uw orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn. Dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren, waardoor uiteindelijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
1: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo, maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag is het eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.